0: voor Bochum.
1: You used to call me on my. You used to, you used to. Yeah.